0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ja!

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een Goyan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tienen werd er nog een slap slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle vier snijden steekwonden op. Twee zijn naar het ziekenhuis, de vier waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn drie zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle drie verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier en vertrouwen geld waard zijn.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
3: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
5: Dit is Classics.

0: Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Jetty Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42. Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een Goyan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tien werd er nog een slotoffensief op poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle vier snijden steekwonden op. Twee zijn naar het ziekenhuis, de vier waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn drie zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle drie verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenberg of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa,
4: ga je met me mee, dan staan we hier.
3: Angelo Martinez.

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Jouw classics. De hele dag door. Kust.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een Goyan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tien werd er nog een slap slotoffensief op poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle vier snijend steekwonden op. Twee zijn naar het ziekenhuis, de vier waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn drie zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle drie verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home. Dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Bier aan Zee in Middelkerken was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
4: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerken.
3: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
4: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
3: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
4: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
3: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerken zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
4: In Middelkerken denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt heeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
3: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerken kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
5: Inderdaad, het is voor de eerste maal en het moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig en een goede achterdronk. Zo, iets die blijft hangen achterna, echt een lekker biertje.
2: Dit is Classics.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder, doe mee en win een 65-inch TCL TV. Ter waarde van €1.599.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Bier aan Zee in Middelkerken was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
4: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerken.
3: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
4: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
3: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
4: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
3: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerken zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
4: In Middelkerken denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt heeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
3: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerken kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
5: Inderdaad, het is voor de eerste maal en moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig. En goede achterdronk, zo, iets die blijft hangen achterna. Echt een lekker biertje.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
2: Dit is Classics.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
2: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics. De muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een Goyan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn tienen werd er nog een slap slotoffensief op poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaap Verde. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken en daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
2: Dit is Kust Radio. Jouw classics.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

0: Het blijft zonnig en erg warm, met in de namiddag hier en daar wat wolken en een kleine kans op een lokale onweersbui landinwaarts. De temperaturen die lopen breed op, rond 25 graden aan zee en ongeveer 32 graden in het centrum. De wind die blijft zwak uit noord tot noordoost. Later op de avond en tijdens de nacht wordt het overal rustig en helder. De minima die blijven deze nacht opvallend zacht tussen 16 en 20 graden. Morgen dinsdag volgt opnieuw een zeer warme dag met maxima van 30 graden aan de kust en 33 tot 34 graden in Vlaanderen. De wind die waait zwak uit het noordoosten en wordt aan zee matig uit noord tot noordoost.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
2: Kustradio. De hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Britse premier Keir Starmer treedt af, dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken te fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij, Labour. Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging en dat is dubbel zoveel als in 2024, blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. De stikbacterie is soms de dader en zit wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klacht in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd. Na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbons voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren en zo wordt het eenvoudiger om organisaties, bedrijven of staatsdiensten te contacteren. WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. Goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren. Bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als huismerken. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer en ze willen dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze bijna geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met de grote stok blijven zitten. Zonnige namiddag tot 33 graden, morgen hetzelfde weer, sommige plaatsen 35 graden. De dagen daarna blijft de zon volop schijnen en het wordt nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. In het weekend is er opnieuw kans op een onweers.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
0: Classics, de muziek van jouw leven.
7: There she was, just a one.

0: vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij Properweg. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
6: Bier aan Zee in Middelkerken was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
7: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerken.
6: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
7: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
6: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
7: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
6: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerken zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
7: In Middelkerken denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt heeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
6: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerken kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
8: Inderdaad, dat is voor de eerste maal en moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig. En goede achterdronk, zo, iets die blijft hangen achterna. Echt een lekker biertje.
5: Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV. Ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Zondag namiddag 33 graden, hetzelfde weer morgen, op sommige plaatsen 35 graden. De dagen daarna volop zon en het wordt nog warmer, met vrijdag zelfs 37 tot 38 graden. In het weekend is er opnieuw kans op onweer.
1: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be. Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it. Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
0: Angelo Martinez.

Maria Sophie. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Bier aan Zee in Middelkerken was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
3: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerken.
2: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
3: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. De Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
2: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
3: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
2: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerken zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
3: In Middelkerken denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt heeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
2: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerken kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
4: Inderdaad, het is voor de eerste maal en moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig en goede achterdronk. Zo, iets die blijft hangen achterna, echt een lekker biertje.
1: Is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
2: Handjes,
1: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gieprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
4: 0471 340 421.
3: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De vraag naar afkoeling stuwt de stroomprijs morgenavond naar een piek van meer dan €650 voor een megawattuur. Dat is de duurste prijs sinds december 2022. De vraag naar koeling stuwt die stroomprijs al dagen naar hoogtes tegen de avond. Overdag wordt de stroom voor blazende airco's door zonnepanelen gedekt, maar 's avonds vallen de opbrengsten van die zonnepanelen weg en er is ook weinig wind. Het zijn dan de gascentrales die ons veel stroom moeten voorzien en die rekenen door, aangezien ze overdag weinig hebben gedraaid. Ook in de buurlanden is elektriciteit 's avonds duur. Talloze scholen in ons land nemen drastische maatregelen om de extreme hittegolf het hoofd te bieden. Naast verplichte extra drinkpauzes gaan sommige scholen nog een stap verder. Een school in Mechelen staat leerlingen toe om thuis te blijven als de hitte hen te veel wordt. In de Brusselse gemeente Etterbeek sluiten alle scholen tot en met vrijdag volledig de deuren tijdens de namiddag. Volgens de burgemeester is het binnen te warm om nog fatsoenlijk les te geven. De hittegolf legt natuurlijk ook de structurele problemen bloot. Verschillende directeurs pleiten dringend voor extra investeringen in verouderde schoolgebouwen die vaak geen airco of degelijke isolatie hebben. In Sint-Niklaas heeft de politie 2 minderjarige verdachten opgepakt na een bloedige steekpartij vanochtend. Het gaat om 2 jongens van 15 en 17 jaar oud. Het slachtoffer, een jongen van 16, verkeerde nog altijd in levensgevaar deze namiddag. Het parket onderzoekt de exacte aanleiding van de vechtpartij. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten op de vlucht zijn. Felice Mazzu is de nieuwe hoofdtrainer van tweede klasser Eupen. De 60-jarige coach zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een teleurstellend seizoen niet werd verlengd. Mazzu brengt een pak ervaring mee naar de Oostkantons. Hij stond in het verleden al aan het roer bij onder meer Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. De rest van de dag blakend zonnig en extreem warm met 33 tot 34 graden. Morgen hetzelfde scenario, al kan het kwik lokaal zelfs stijgen tot een verzengende 35 graden.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de hele dag door.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden PK's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de bijen, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het KMI schaalt op naar code oranje vanaf woensdag wegens de extreme hitte. We maken een uitzonderlijk vroege hittegolf mee. Donderdag belooft de warmste junidag ooit te worden, met temperaturen overdag tot 38 graden. Ook de nachttemperaturen dreigen recordhoogtes te bereiken, tot 23 graden. We blijven dus waarschuwen voor tropische temperaturen. Vlaams minister van Onderwijs Demir voert strengere regels in voor wie start aan de lerarenopleiding voor het kleuter- en lager onderwijs. Er komen bindende proeven voor Nederlands, Franse wiskunde. Ook worden de basisvaardigheden rond klasmanagement en discipline flink aangescherpt vanaf 1 september volgend jaar om het onderwijsniveau op te krikken. Dan het Britse parlement. Daar heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd na zijn winst in de tussentijdse verkiezingen. Hij is de topfavoriet om de opgestapte Keir Starmer op te volgen als premier en Labour-leider. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is in Randstad opnieuw betrapt op een zware verkeersovertreding, ondanks een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond door het rood en kon een anonieme politiewagen maar net ontwijken, dat zegt het parket. De voetballer werd al vaker veroordeeld voor dronken sturen en rijden zonder rijbewijs en nu is het dus blijkbaar weer prijs. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. De 60-jarige coach zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven niet werd verlengd. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht ook helder bij minima rond 21 graden. Morgen opnieuw volop zon, 33 graden. Woensdag stijgt het kwik tot vermoedelijk 37 graden in het binnenland.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be. Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sofie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Bier aan Zee in Middelkerken was opnieuw een schot in de roos. Het succes was te danken aan de vele lokale brouwers die hun beste creaties kwamen voorstellen. Ook de Middelkerkse trots, brouwerij Jus de Mer, was aanwezig. We spraken op het festival met eigenaar Stijn Roels.
3: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat het brouwen betreft, maar ook het logistiek. Het is eigenlijk een eenmansbedrijfje, dus we doen eigenlijk alles zelf en dat maakt ons ook uniek. Wel, vroeger zaten we op het oude pand in de Westendelaan, maar we zijn sinds 1 april 2025 verhuisd naar een nieuw pand op de Middelpolder in Middelkerken.
2: Volgens brouwer Stijn Roels onderscheidt Jus de Mer zich door enkele heel specifieke ingrediënten die het bier zijn unieke karakter geven.
3: De Middelkerkse zeelucht zit er zeker tussen en vooral de passie voor het bier. Jus de Mer Blond is 7,2 graden, dus eigenlijk gewoon een standaard traditioneel Belgisch blond biertje. En wat het uniek maakt is ook de kruiden die we eraan toevoegen, maar dat blijft inderdaad het geheim van de smid.
2: En Bier aan Zee kon ook dit jaar rekenen op een grote belangstelling. Dat is volgens de brouwers van groot belang voor de lokale biercultuur en voor de zichtbaarheid van kleinere producenten.
3: Voor ons zeer belangrijk, omdat we ook op heel korte termijn heel veel klanten en consumenten kunnen aanspreken. En natuurlijk als Middelkerks bier, we spelen hier een thuismatch, dus voor ons zeker heel belangrijk.
2: Wie het bier Jus de Mer uit Middelkerken zelf wil proeven, hoeft niet ver te zoeken. Brouwer Stijn Roers die geeft enkele adressen mee waar het bier verkrijgbaar is.
3: In Middelkerken denk ik dat we in alle retail winkels zitten, maar ook bij de speciaalzaken. En wat ons ook uniek maakt, of niet uniek maakt, maar een grote afzetmarkt geeft, is natuurlijk Colruyt. In de Colruyt zijn we in elke winkel nationaal te vinden.
2: En op het terras van Jus de Mer tijdens Bier aan Zee in Middelkerken kwamen we ook Philippe tegen, die het bier voor het eerst proefde. Philippe genoot zichtbaar van zijn glas en vertelde enthousiast hoe hij zijn eerste kennismaking met Jus de Mer beleefde.
4: Inderdaad, het is voor de eerste maal en moet zijn, het bevalt me echt wel. Ik vind het heel lekker, het is redelijk pittig. En goede achterdronk, zo, iets die blijft hangen achterna. Echt een lekker biertje.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Classics, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Groep al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Coligno meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden, morgen 36 graden, donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be